0: zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken.

En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

houden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar uit antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones. Het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er de tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro over aan het Champions League avontuur. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui. Het wordt warm vandaag met temperaturen tussen de 26 en 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat is tot in de nachtelijke uren bezig geweest de ravage op te ruimen na een ongeluk op de A15 bij de Thomassentunnel. Een vrachtwagen met pech stond stil op de vluchtstrook richting Ridderkerk. Een andere wagen botste er bovenop. De bestuurder van een van de wagens raakte bekneld en moest worden bevrijd. De weg werd richting Ridderkerk afgesloten, mede omdat er allerlei brokstukken op de weg lagen. Ook was het asfalt beschadigd. Inmiddels is de weg weer vrij. Er komt ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen met de jaarwisseling. Een verzoek van was ingediend door de organisatie van zo'n feest in de Marktbuurt. Jaar in jaar uit wordt dat verzoek gedaan. Het stadsbestuur heeft de haalbaarheid al eens onderzocht en is dat niet van plan nog eens te doen, meldt de lokale omroep 2. In het verleden is het in Vlaardingen wel eens misgegaan met onder meer een grote ontploffing in 2008. Dat leverde toen 2 ton aan schade op. Daarna is het vreugdevuur nog eens een keer teruggekeerd, maar sinds 2018 is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar uit antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones, het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya, nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden... met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden... gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er de tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro over aan het Champions League avontuur.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd en zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

0: 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
1: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
0: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht een reden.
1: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
0: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soort gelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam, was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer wisselen bewolkt, kans op regen of onweer, buiten wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij Zoeterwoudendorp na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten. Ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd. Ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Dorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fashion,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libera
5: en Café Bonnes.
9: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd. En zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

0: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister er dus naar The Story Of.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag vertellen.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
2: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
1: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
2: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
1: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soort gelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam, was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. 90% van de gevallen

bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoudendorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ypenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Songs are back again. Met Hans Muns. En de mentale hulp op afstand van Wendy en Hilly.

0: avond. Het is even na 10 en dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang love songs. Love songs are back again. Ja, het is de week na 3x2 en dat betekent dat wij uit een doosje komen. Vorige week 3x2 gedaan als het goed is. Opgenomen zijn we op 30 juli. Dat is alweer een hele tijd terug. Dus we komen uit een doosje. Dat betekent zonder Wendy, zonder Hilly en zonder Marijke. Maar goed, we doen het wel voor u aan de andere kant van de radio. En ja, de verzoekjes die hier gekomen zijn na 30 juli voor deze uitzending. Ja, helaas doen we volgende week. Uiteraard dank voor de collega's van de religieuze uitzendingen. Ze houden een bijdrage vandaag weer tussen 6 en 10 uur op de zondagavond. En op de donderdagochtend was het RTW Rijnmond en RTW Ridderkerk met een informatief programma. Dat betekent ook dat we niet al te veel nieuwe platen hebben. Maar ja, ach, aan de andere kant, het is vakantie. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Als de muziek maar goed is, Everglow van Coldplay. We hadden de kapitein van Ark Dynamic en Impossible, de versie uit Engeland van de Abbey Road Studios. Impossible, nothing but thief. Wat doen we vandaag? We gaan uiteraard
1: de drie van Dirk
0: doen. En we gaan wat omdenken in het 2 uur. En uiteraard hier heel veel mooie muziek draaien. Ja, nogmaals, het is het programma van de liefde. Dus love the one you're with. En Stephen Stills. Heeft daar in. Nou, wanneer zal het geweest zijn? Wanneer heeft hij het gemaakt? Even kijken hoor. Stephen Stills. 1970. Een prachtig nummer van gemaakt.

Over Star. Today, yesterday. Na zondag, morgen maandag. Oftewel, vandaag donderdag, morgen vrijdag. Door naar een... nogmaals een Abbey Road uitvoering. Dit keer van Elbow. Hebben we het over One Day Like This. Prachtig en mooi. Op je radio.

Ja, live van de Abbey Road Studios. One Day Like This van Elbow. En ja, ik vertelde u dat bezoekjes na 30 juni niet meer in aanmerking komen in deze uitzending. Maar voor 30 juni wel, Brouw van Gent. Vanaf de Geerlaan. Deze is voor u. Guus Meeuwis en het dagboek van een dromer.

0: met een verhaal.
1: Ja, platen met een verhaal. En dan denk ik Paul McCartney en Wings. Diana Nannini. En China Crisis, de nummer 2 in het lijstje, ken ik niet. Maar gaan we straks horen. Eerst even die van Paul McCartney en Wings. My Love. Het nummer is een oprechte liefdesverklaring aan Lennon McCartney. En hij schreef het nummer al in 1969 achter de piano. En hij was vroeg in zijn relatie met haar. 3 jaar later speelde hij de toetsen in zijn band Wings. De eerste jaren stond de band onder zware druk. En het nummer trok de groep definitief uit het slop. En die eerste releases van My Love scoorde wel een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. En tijdens de opnames in de Londense Air Studio van producer George Martin stond er een volledige 50-koppig orkest klaar. Wat zelden gebeurde in die tijd. Het is afkomstig van het album Red Rose Speedway. En was slechts de enige single van het nummer. Paul McCartney, My Love, samen met Wings.

Gianna Nannini. Zo moet ik het zeggen. Gianna Nannini. En Sai Nel Amina. Aninama. Ja, sorry Dirk, maar ik kan even niet goed vertellen hoe het dat dan speciaal uitspreekt. Sai Nel Amina. Anima. Maar ja, in ieder geval, we gaan luisteren. Dan horen we waarschijnlijk wel hoe de tekst is. Ze had in 1979 haar eerste hit te pakken met het nummer America van het debuutalbum California. De jaren daarna scoorde ze aan de lopende band topalbums met haar karakteristieke rauwe stemgeluid in Italië, Oostenrijk en West-Duitsland. En in 1987 ging haar verzamelalbum met de grootste hit Il Maschi 1 miljoen keer over de toonbank. Vrij vertaald betekent de tekst: jij zit in mijn ziel en komt van het album Crazy, welke in 2006 werd uitgegeven. En stel de taal is dat ze op 56-jarige leeftijd nog bevalt van een dochter, Penelope Jane Charlotte. En een album uit 2011 is aan haar dochter dan ook opgedragen. Gianna Nannini. En we draaien het nummer waarvan ik de tekst bijna niet kan uitspreken. Maar wellicht horen we dat terug in het nummer zelf.

verschillende keren hebben we de tekst gehoord, hè, van dat nummer. En ik ga het niet herhalen, want dan ga ik toch te houden. Dus ik het één keer proberen dan. Nee, doe het niet ook. Dan de volgende, ja, is het wat makkelijker. Wishful Thinking van China Crisis. En ze zijn een Britse groep opgericht begin jaren 80 in een klein dorpje vlakbij Liverpool. Door de kernleden Gary Daly en Eddie London. En ze staan bekend om hun melodieuze mix van new wave en jazz elementen met akoestische instrumenten. Goed te horen is ook hun samenwerking met Walter Becker, de oprichter van Steely Dan. De tekst van het nummer gaat over kwetsbaarheid, eerlijk zijn naar elkaar toe en het belang van open communiceren in plaats van geheimen bewaren. Ze zijn vandaag de dag nog steeds actief en toeren regelmatig over de hele wereld. Wishful Thinking van China Crisis. Hey Dick, en zo gaan we echt in de fout, hè? Want we draaien het verkeerde nummer, want we moesten deze draaien. Want we draaien dat nummer wat we straks gaan draaien in het tweede uur van de Honeybus. I Can Let Me Go, maar ja, China Crisis moeten we eerst gaan draaien. Dus moet ik hem eventjes scherp gaan zetten. En daar staat hij. Komt-ie.

0: Love songs are back again. Romance on your radio station.
1: Hans Muntz, goud, maar nog zeker niet oud, met Love Songs.

Ik heb al meer gedraaid, Lobby van Peter Koelewijn. En dat brengt ons bij het nieuws van 11 uur zometeen. En dan zeg ik u, deel 2 zijn we er na de klok van 11 uur. En na het nieuws, tot zometeen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijke kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
8: Harmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
11: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Hans Munt.
13: Een gouden ouwe in Lapsax.

0: tekst die voor hoop mensen hopelijk wat kracht geeft. Lichtjes branden van Suzanne Freek, Hearth, Johnny Cash en I Can't Let Me Go van Honeybus. De eerste drie alweer in het tweede deel van Love Songs. En dat betekent dat we gewoon doorgaan tot aan de klok van 12 uur. En ja, soms gaat het wel eens fout en is niet eenvoudig mijn probleem één voor één aan te pakken als we het vertikken in de rij te gaan staan. En dat gebeurt mij over wel eens. En jezelf veranderen voor een ander werkt alleen als je dat ook voor jezelf doet. Het is me dat u het weet. En ja, opgeven is ook een vorm van doorzetten. Alleen gaat het een stuk sneller. Daarom door naar Tony Joe White. En daardoor naar het prachtige Rainy Night in Georgia. Een heel goede avond, goedemorgen. U luistert naar Radio Ridderkerk en Love Songs. Love Songs are back again.
1: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Morgan Wallen en Being By Now. En daarvoor hadden we een gouden oude van Todd Rundgren. I Saw The Light. In andere woorden, gouden oude en splitsmint een nieuwe. En ja, dat doen we hier allemaal voor u daar aan de andere kant van de radio. En dat doen we met 3, 2, 1. Dit is Bente, u kent haar wel.

Het gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar als je het helemaal niet doet, gebeurt het sowieso niet. En je kunt veel van anderen tolereren, omdat je ze niet wil verliezen. Je kunt ook grenzen stellen, omdat je jezelf niet wil verliezen.

0: Ja, helemaal 1987. Tracks of My Tears van Smokey Robinson. En daarvoor hadden we de Eagles met One of These Nights. Wanneer komt ze met een nieuwe? Ray. Maar dit is nog even die mooie Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles mee zit, ben ik in Brabant rond 7:30. Want je hebt de laatst, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was geweest.

terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel even. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het alweer recht. Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de strepen.

wens mezelf weer terug. Maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het ooit bent. Als jij de later niet meer. De tijd blijft haasten. Geen tijd om stil te staan.

0: te gaan. Mam, tot snel.
1: Ja, mooi. Langzaam haasten van de Stoïcronen. En volgens mij zijn mijn kleinkinderen een beetje fan van hem. Geef me een preek. Geef geen preek aan iemand die een knuffel nodig heeft. Maar doe het gewoon. Ja, ja. Aan gelukkige mensen vragen hoe je gelukkig wordt is als aan een loterijwinnaar vragen hoe je rijk wordt. Dit is de Buffalo Springfield. Met een bijzondere intro. Expecting to Fly. Goud van Oud. 1967. Hoe oud was ik toen? Hoe oud was u toen? Laat het me weten.

inderdaad. En als het nou, gezellig is in mijn eentje, dan is het snel gedaan. Want het is bijna 12 uur. En dat betekent dat we doorgaan op de donderdagmiddag naar programma's. En op de zondagnacht naar de maandag gaan we door met non-stop. Ja, Nectar Boot en Elton John als ene laatste Wine Into Water en Back In Your Life van de Rolling Stones. En dat is ook een hele mooie. Dat is de laatste alweer in deze aflevering. Een heel goede avond, goede nacht. Wees voorzichtig door aan het ding. Een heel goede middag. En tot volgende week. Hè. Namens iedereen hier in de studio, ik stel het dus. Hallo.

0: maar. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd. En zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden. Maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was het

0: die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Sandwich Express.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Caroline Veerman.

Luisteraars, goedemiddag en welkom bij deze Riddermatinee. Het is eventjes na 1 uur en wat gaan we allemaal doen? We hebben lekker veel informatie en muziek. En natuurlijk ook nog een dubbelaar rond 2:30 en 2:30. En de spreuken van de dag rond 2:15 en 3:15. Dat allemaal tot 3 uur vanmiddag. Mijn naam is Caroline Veerman en blijf bij ons. De volgende plaat is van de liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Nou, ik zou zeggen, lekker luisteren naar Riddermatinee. Caroline Veerman.

Stichting Natuurbeheer Waalbos organiseert dinsdag 1 september aanstaande de laatste natuuravondwandeling van het jaar door het Waalbos. De stichting werkt sinds oprichting in januari 2015 samen met Staatsbosbeheer aan het beheer en natuurwaarden van het Waalbos met als doel het gebied aantrekkelijker te maken voor mens en natuur. Na een warme en zonnige zomer is de natuur in het Waalbos behoorlijk verdroogd. Tijdens de wandeling is er desondanks volop te zien, zo hebben torenvalken gebroed en een nestkas. En zijn hun 4 jongen inmiddels uitgevlogen. De wandeling start om 7 uur vanaf het parkeerterrein bij Roslaffel bij de ingang naast de Waalweg. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden aan info@onswaalbos.nl. info@onswaalbos.nl

0: Aafje Rijerem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen tijdens de maaltijden. Met deze hulp wordt bijgedragen aan een gezellige sfeer en een warm thuisgevoel. U kunt helpen op twee momenten. Van 11 tot 2 uur worden de tafels gedekt, de maaltijd uitgeserveerd en na afloop alles weer opgeruimd. En tijdens de broodmaaltijd van 4 tot 7 wordt samen met de vaste medewerker de tafel gedekt en de broodmaaltijd uitgeserveerd. Vrijwilligers krijgen een fijne werkomgeving, gezellige collega's en veel waardering. U kunt zich aanmelden bij Mirjam Maassen-Bennost 0646642321. Of even kijken op onze website rtvridderkerk.nl.
1: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar Billie Eilish. Ik draai Birds of a Feather en dan TV. En dus deze week is De Dubbelaar Billie Eilish met Birds of a Feather. Ja.

0: De Radio NL Artiestenshow komt zaterdag 12 september naar het Koningsplein hier in Ridderkerk. Vanaf 5 uur kunt u genieten van muziek en entertainment en gezelligheid. De toegang is gratis. Tijdens de artiestenshow staan verschillende bekende Nederlandse artiesten op het podium. Onder andere Frans Bauer, de Drieërs, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Suzanne Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout en Jan Brink. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol bekende nummers, gezellige meezingers en entertainment. De Radio NL Artiestenshow trekt ook deze zomer langs tussen verschillende plaatsen. En dat is zeg maar met muziek en artiesten. Die gaat niet meer komen bij de NL Artiestenshow, maar het is wel Nederlandstalig toen ik je zag van Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Gek genoeg tref je na de vakantie nooit een mailbox vol vakantiegroetjes. Gek genoeg tref je na de vakantie nooit een mailbox vol vakantiegroetjes. Maar we gaan wel naar Holiday in Spanje.

Robbie Williams met Feel. Nou, tot zo dadelijk. Dan zijn we terug met een tweede uur in de matinee. En dan heb ik nog heel veel lekkere muziek. We gaan eruit met een plaat van Elton John, Circle of Life. En alle informatie kunt u terugvinden op onze eigen website rtvridderkerk.nl. rtvridderkerk.nl.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Tenacity. Nou, we zijn terug met de tweede uur in de matinee. En we hebben nog heel veel lekkere muziek voor u. Nog een dubbelaar rond 2:30, moet ik zeggen. 2:30 is al geweest. En om 2:45 natuurlijk nog een spreuk van de dag. En we gaan nog even kijken of er wat werkzaamheden zijn op het spoor of op de weg. Nou, dat allemaal tot 3:00.

heb je altijd willen leren tekenen. En dan geeft tekenaar Jacco van Dam op 9 september een nieuwe tekencursus. Dat is de start voor volwassenen in wijkcentrum De Fuik hier in Ridderkerk Drievliet. En de cursussen zijn bedoeld voor lichtgevorderde en gevorderde tekenaars die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen. Tijdens de lessen staat natuurgetrouw tekenen, oftewel tekenen wat iemand ziet, centraal. Daarnaast is er aandacht voor het vinden van inspiratie en het vasthouden van de motivatie. Ook maken de cursisten kennis met verschillende materialen, waaronder inktpen, aquarelverf en kleurpotloden. Elke woensdagochtend en woensdagmiddag worden les gegeven. Meer informatie lerentekenen.nl. Lerentekenen.nl.

Bonnie Tyler. Klaviasvereniging Klaviebo begint woensdag 2 september aanstaande weer met de wekelijkse klaviasavonden. De vereniging heeft een groep van 20 man en vrouwen en is op zoek naar nieuwe leden. Klaviebo bestaat al meer dan 60 jaar. De klaviasavonden beginnen om 19:30 in het clubgebouw met muziekvereniging Excelsior. De contributie bedraagt €10 per maand. Tijdens de avonden zijn koffie, thee en andere dranken verkrijgbaar. U kunt ook eerst even een keertje gratis meespelen om kennis te maken met de vereniging. Aanmelden kan bij secretaris Jan van der Zanden 06-54-928-2225. 54-928-2225. En dan 06 ervoor. En u kunt het ook allemaal eventjes nalezen op decombinatie.nl. We gaan naar Nazareth. En waar zingen ze over? Het is een eendagsvlieg.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar.
1: Deze week is de Dubbelaar, Muse. We draaien eerst Madness en dan Will of the People. Nou, straks gaan we dan ook nog even Will and the People draaien. Maar eerst gaan we draaien Muse met Madness en dan Will of the People.

Kijk, hè, wat gaan we nou doen? Nou, we gaan de spreuk van de dag doen. We hebben gewoon even lekker een instrumentaaltje even gestart. Daar had ik even zin in. Dus dan doen we dat ook gewoon even. We gaan naar de spreuk van de dag. Nou, dan heb ik het over de spreuk. Je weet dat als het een goede vakantie was, als je op al je eerste werkdag je wachtwoorden niet meer weet. Je weet dat het een goede vakantie was als je op je allereerste werkdag je wachtwoorden niet meer weet. We gaan naar Genesis.

I Will Follow van U2 natuurlijk. Dit was de laatste plaat van Ridder Matinee op deze donderdagmiddag 27 augustus. Tussen 1 en 3 heb ik deze uitzending met heel veel plezier voor u gemaakt. Wat gaan we nog meer doen? Nou, volgende week is Ridder Matinee er gewoon weer. Het is nog even twijfelachtig of ik jezelf ben, want privéomstandigheden op medische aard ben ik denk de komende paar weken even afwezig. Niks ernstigs, maar goed, wel eventjes uitgeteld om hier te komen. En dat is zo. En ook daarna ga ik ook nog op vakantie. Dus het is echt even een crisis, maar dat maakt niet uit. We gaan uit met de plaat van INXS met Suicide Blonde. Nou, blond ben ik wel, maar Suicide doe ik gewoon niet aan. En ik zou zeggen graag tot een volgende keer. En we gaan eruit met INXS. Tot ziens. Dag, dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libera
10: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
11: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
12: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd en zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden. Maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer wisselen bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan een wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetwoude en Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum, gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En de A16 Rotterdam-Breda moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd. En zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden. Maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio is de avondspits begonnen. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat een file tussen knoop het Hofvliet en Rijswijk Plasboer Polder. En dan kost je bijna een kwartier. A16 Rotterdam Breda voor Dordrecht Centrum 20 minuten op onthoud. De A20 van Hoef Nolland naar Gouda voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
11: Harmo de Meijer,
12: Kruidvat,
13: Miss Beauty Fashion,
14: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
15: Eetcafé De Parel,
16: Lidl,
17: Libera
18: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek,
19: informatie
0: en goede muziek.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we eerst vrij veel bewolking overtrekken, maar zal de zon zich soms ook even laten zien. Later vanochtend of begin middag zou er een enkele bui kunnen vallen. Daarna lijkt de zon weer wat meer ruimte te krijgen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en uit die richting wordt warme lucht aangevoerd. En zo kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar 26 graden. Het zal door een toename van de luchtvochtigheid benauwd warm aanvoelen. De wind draait vanmiddag naar het zuidwesten en zal dan meest matig zijn. Na wat zon neemt vanavond de bewolking toe en later vanavond, maar vooral vannacht, kunnen er enkele regen- en onweersbuien vallen, waarbij er plaatselijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. En de buien die kunnen vergezeld gaan van hagel en windstoten. De temperatuur zakt bij een zwakke wind naar ongeveer 16 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden. Maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke avondspits weer in het westen van het land, ondanks dat het nog vakantieperiode is. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je maaltijd smaakt stukken beter met de Sandwich Express.

Het Koningsplein, het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nummer 10.
2: In de Ridderkerk Top 15.

0: muziek.
1: Dit is Radio Ridderkerk.
2: Nummer
1: 5.
3: Alles op cam. Alles op cam.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke mood raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12. Samenstelling Esther Rook.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Autoliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur op Blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, een uur lang Blues bij Radio Ridderkerk op de donderdagavond. En ik heb er een leuk lijstje samengesteld. Althans, ik hoop dat het naar jullie zin is. Ik ben er in ieder geval tevreden mee. Ik ga beginnen met een nummertje van een verzamelalbum. Hound Dog Taylor Tribute. En ja, heel veel artiesten staan erop. Ik heb gekozen voor Lil Ed and the Blues Imperials met It's Alright. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

ik heb geniet zo dat ik met Lil Ed en Louis Imperial met It's Alright van het album Hound Dog delen. Een tribute. Een mooi album trouwens voor de rest. Ellen Arena heeft een nieuw album uitgebracht. Dat was een album. Het is een single getiteld Cape Cod Girl. En ja, ik had hem al enige tijd in mijn bezit, maar hij zat in een ander tasje. Dus ik heb hem van de week pas ontdekt. En uiteraard direct op mijn lijstje gezet. Dan is er dan Ellen Arena met Cape Cod Girl.

Imperial Crowns met Die Golling. En dat zal van het gelijknamige album Die Golling uit het jaar 2016 stamt dat alweer. En ooit stonden zij op het Blues Festival hier in Ridderkerk, maar dat is ook weer enige jaren geleden. Ook de Veldbombrotters uiteraard en diverse keren in Les Prix, maar ook hier in de studio diverse keren hebben we ze kunnen ontmoeten, de Veldbombrotters. Ik heb het album Living by the Day meegebracht en daarvan gelijk draaien Crying Shame.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Ja, van het album Woman in Blue Showcase hoorde je Pop Corridor Friends. En een van die vrienden was vriendin Shea Perry, op die zang voor de rekening nam in hun uitvoering van Wang Dang Doodle. Buddy Guy, een wat ouder album heb ik meegebracht in 1998, getiteld Heavy Love. I Got a Problem.

Buddy Guy met I Got a Problem. Ja, met zijn vrouw begreep ik. Dus, van het album Happy Love uit het jaar 1998. Restless Sinner. En ja, die kennen we natuurlijk van Raimunda van Vaak. Of Raimunda, kort weggezegd. Haar album The Game is Over heb ik weer eens meegebracht. En ik ga daar haar uitvoering draaien van Wee Wee Baby. Ik noem nog één keer de verzetting op, want die staat. Hier in ieder geval op, niet op het eerste album, maar deze gelukkig wel. Raimunda van Vaak, uiteraard zang. Martin Waliana, solo en liedgitaar. Amon Gijzenmeijer, solo en slijtgitaar. Rob McKraag en bas. En Patrick de Wolf, en die kennen we van diverse bands op het slagwerk. We gaan luisteren naar Restless Sinner, zoals ze tegenwoordig heet. Tenminste, tegenwoordig al heel poosje alweer. Met hun uitvoering van Wee Wee Baby van het album The Game is Over.

live was dat Restless Syndrome met hun uitvoering van We Baby van het album The Game Is Over. Gevuld met een nummer van Neil Black in The Healers. Ooit was hij ook op het Bluesy Blues Festival, alweer heel wat jaartjes geleden. Before Daylight, dat is de titel van het album wat ik meegebracht heb. En dat stamt uit het jaar 2014 alweer. Ik ga daar de titel zo van draaien. Before Daylight, Neil Black in The Healers.

Before the Daylight, de titelsong van het gelijknamige album. En je hoorde Neil Black en The Healer en The Healers. Todd Sharpville, of eigenlijk tegenwoordig Sir Todd Sharpville. Want hij is bijvoorbeeld in de, ja, met een liedje en dan weet ik van allemaal wat. Sir Todd Sharpville, dus zijn album Medication Team Time kwam uit in het jaar 2022. Volgens mij is dat ook het laatste album wat er van hem uitgekomen is. En is er daarna niks meer geweest, maar ja, dat kan ik uiteraard mis hebben. Ik ga ervan draaien, God Loves a Loser.

0: dat je, dat was tot Sharpeville, op de zuik al, Sir tot Sharpeville met God Loves a Loser van het album Medication Time. Het is jaar 2022. Ik heb ook trouwens een wat oude cd'tje te kijken voor dit lijstje. 2017 komt het album Midnight Jubilee van Lori Jane en de 45's. Wait No Long.
1: Hey, this is Chicago Mike. You're listening to Bluesy Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenburg.

Wait So Long. Wait No Long, moet ik zeggen natuurlijk. Claudie Jane in de 45's van het album Midnight Jubilee. Ja, even een mededeling, want het ziet er aardig op. Want 6 september, en dat is al snel, dat is over een paar weekjes, gaat Les Free weer open voor euro voor leden en €12,50 voor niet-leden. Reserveren kan ook nog steeds, net als de voorgaande jaren, bij Jan Valster. En je gaat daarvoor naar jan.lesfree. Apenstaartje upcmail.nl, dus zeg nog een keertje. Reserveren via jan.lesprie, apenstaartje upcmail.nl. Of gewoon een privéberichtje op FB, dus allemaal mogelijk. Maar we hopen in ieder geval heel veel mensen te zien bij de openingsact van het nieuwe seizoen van Bluespodium Lesprie in Barendrecht. Met De Grinders, een nieuwe groep. Walter Broes en de Merkenaris, die komen uit België. En ik heb het album Move in the Top meegebracht. Caught My Own Kick Going.

Walter Bruce en de Mercenaries. Lang geleden dat ik trouwens dat ik daar iets van gedraaid heb. Got My Own Kick On. En is afkomstig van het album Moving It Up. Simon McBride, Crossing the Line, dat is de titel van het album. Ik ga draaien One More Try.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

donderdag 27 augustus 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. Ja, een van de weinige levende deze week nog, heb ik het idee. Met al die vreselijke sterfgevallen zoals Dolly Parton, de fantastische acteur Tim Curry. En nu ook nog de prachtige stem van Peter Cullen, oftewel Optimus Prime. Ja, laat ik het eerste lied maar gaan beginnen met een Zweedse band die nogal een toepasselijke titel heeft. Ja, de band niet, maar het lied wel. De band Zornheim die speelt symfonische melodet. En op het album Descending into Madness, dat op 2 oktober gaat verschijnen, staat ook dit lied, The Funeral March.

0: Clocks of Thunder.
1: De nieuwe single van Amon Amarth. Natuurlijk over Sleipnir, het paard van Odin. Met 8 benen, vandaar Eight Legs of Thunder. Op 2 oktober zal het nieuwe album verschijnen, The Allfather Awakens. En wil je dat live zien? Op 20 oktober spelen ze in de mainstage van de Brabant Hallen in Den Bosch, samen met Orbit Culture en Soilwork. Een andere band die ook een paar leuke concerten gaat geven. 2 dagen Camfest in 013 in Tilburg op 30 oktober en 31 oktober. Van de Amerikaanse band Camelot. Een van de grote namen in de power metal. En tijdens die concerten kan je op de eerste dag nog ook genieten van Xandria, Leaves, Eyes and Elegy. En op de tweede dag Blackbriar, Exit Eden en Temperance. En wie zit er nou onder andere in Exit Eden? Nou, dat is Clementine Delaunay. En het lied wat ik nu heb meegenomen, daarop doet zij ook gastzang Sanctuary. Samen met Ignacia Fernandez, die Miss Chili, die ook nog Miss World Chili bedoel ik. In de band Decessus grunt. Dus een mooie dame die kan grunten. Wat wil hij nog meer? Morgen verschijnt het album Dark Asylum. Maar nu dus het nieuwe single en bijbehorende videoclip ook Sanctuary.

Tempest Bound, de nieuwe single van de Finse band Breimeer. Op 2 oktober komt het album What We Leave Behind uit. Ja, lekker, maar iets minder vrolijk. Nog wat schreeuwiger, niet per se harder, maar wat agressiever, is de band Hatebreed. En zij hebben ook een nieuw album. Op 6 november is dat Fatal Paradox. En dit is het titellied.

lekkere recht toe recht aan heavy metal van de Zweedse band Wolf. Sinds 2000 maken ze albums. En nu komt er een nieuwe aan op 15 november, Hour of the Wolf. En daarvan hoorde zojuist de nieuwe single Death Satellite. Ja, iets langzamer nu, Mother of Graves. Uit Amerika komen ze, Indianapolis. Een beetje, death doom om het zomaar te noemen. En het album The Light That Keeps Us zal op 16 oktober uitkomen. De nieuwe single die daarvan is verschenen heet Through the Pale Shade.

Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar dit lied heet Robots. En dit kwam van de Duitse band Mystic Prophecy. Ook zo'n lekker ouderwetsachtige power metal band, om het zo maar te noemen. Het album In Metal zal op 27 november verschijnen. We gaan wat epischer power metal draaien van de Franse band Avaland. Ja, er komt een album aan, Chemical Poetry, op 30 oktober. En morgen verschijnt er een nieuwe single, Face the Eternal.

De Amerikaanse thrashers van Flotsam & Jetsam brengen morgen hun zoveelste album Rats in the Temple uit. Daarvan was dit The Edge of Nowhere. En wil je ze live zien? Ze staan op 12 december in Evenaar bij de Eindhoven Metal Meeting. Generation Steel uit Duitsland, ja, die iets jonger bent, zal op 16 oktober het album Steel Machine uitbrengen. En daarvan is dit hun nieuwe single Wings of Fire.

Waar Flotsam & Jetsam het album Rats in the Temple uitbrengt, zal de band Nightlaser het album Rats in the Cradle uitbrengen. En dat op 25 september. Daarvan hoorden ze juist Defenders. Dit deden ze samen met zanger Sebastian Zieroff van Die Totenärzte. En dat is een tributeband voor Die Totenhosen en Die Ärzte. En op 25 september dus het album. Maar op 9 oktober zijn ze live als support van Axel Rudy Pell in poppodium Nieuwe Noord te Heerlen, als je dit live wil zien. Wie er ook nog live gaat, dat is Floor. Maar dat is pas volgend jaar, want dan verschijnt op 15 januari haar nieuwe album Hydras. En er is wel al een single uitgekomen en een mooie clip erbij. Bring Me Silence, over dat het in de wereld allemaal zo'n zootje is dat je ook wel eens een keertje rust wil hebben op die manier. Ja, tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien dat de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Arthur Alexander. En we beginnen met zijn eerste single in het jaar 1960, Sally Sue Brown.

0: Sally Sue Brown uit 1960, de allereerste single voor Arthur Alexander. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Ja, en dit keer is het dan begin in 1960. Ja, en voor de geschiedenis geef ik graag Frank Stout even het woord om wat uit de doeken te doen voor deze Amerikaanse zanger.
1: Ja, en dat is wel een bijzonder zanger. Arthur Alexander is een man die eigenlijk weinig tot geen grote hits op zijn naam heeft gebracht. En dat is niet iets waar wij heel vaak aandacht aan geven in deze uitzending. Maar ja, in sommige gevallen moet dat toch gebeuren. En dit is echt een van de gevallen. De man is namelijk van een onnoemelijk groot belang geweest voor de popgeschiedenis van de afgelopen decennia, mag ik wel zeggen. Zelf is hij geboren op 10 mei 1940. Een speciale datum eigenlijk wel in de Europese geschiedenis. Maar in Amerika lag dat allemaal iets anders. Florence, Alabama aan de Tennessee River. En ja, dat is het gebied van de Muscle Shoals. En dat is het gebied waar de soulmuziek vandaan komt, wordt wel gezegd. Die Arthur Alexander in de zesde klas, lid van de gospelgroep. Dat was helemaal niet zo gek hoor, want dat was bijna iedereen wel in die tijd, in die streek. Maar hij was het bij de Heartstrings. Hij was wel het jongste jochie. Dus afgezien van de lokale optredens verschenen ze meestal zonder Arthur. Want hij was de jongen om mee te reizen. Maar goed, na het verlaten van de middelbare school werkte hij nog een tijdje als piccolo bij het Sheffield Hotel. Dan krijg je allerlei verhalen. Die zijn wat minder belangrijk. Maar hij zelf heeft verteld dat zijn vriend Rick Hall hem introduceerde bij een plaatselijke tekstschrijver, Tom Stafford. En die dacht dan dat zijn moeder voor de familie werkte. Laten we dat allemaal maar overslaan. Is niet zo heel spannend. Wat wel belangrijk is, is dat Donnie Fritz, lid van de Heartstrings, dacht dat het contact ontstond nadat Stafford de Heartstrings uitnodigde om auditie bij hem te doen. En ja, die verhalen die lopen wat door elkaar heen. Het allerbelangrijkste is dat daar een klein beetje de carrière van Arthur Alexander begint. En daar gaan we nog veel meer over zeggen. Maar we gaan nu verder met een nummer wat heel veel betekend heeft voor de popgeschiedenis. Gaan we eerst maar eens naar luisteren en daarna over praten. You Better Move On.

0: You Better Move On uit 61. Goed voor een 24e plaats in de Amerikaanse top 100. En het was ook gelijk zijn grootste hit die ooit had. Ja, en je hoorde trouwens een prachtige mix die Bob in elkaar gesleuteld heeft met allerlei artiesten. Maar misschien dat we er eerst even met Roel over gaan praten. Roel, wat heb jij voor artiesten gevonden die dat allemaal ook opgenomen hebben? Ik ken bijvoorbeeld zelf Dave Berry. Die had het ook opgenomen. En dan vind ik het ook een heel mooi nummer.
1: Nou, ik zou een paar bekende namen laten horen, want er zijn er zoveel.
0: Ja.
1: De bekendste is denk ik de Rolling Stones. Ik heb nog Bobby V, Dave Berry al gezegd, de Hollies, Johnny River, Brenda Lee, Ming DeVille, Dean Martin. Ja, ik kan wel doorgaan. Dan zitten misschien om 8 uur hier nog.
0: Ja.
1: Want iedereen, hè, en ja, ze hebben daar niet allemaal hit mee. Ik heb er nog een paar gevonden, maar het was dan hits in de country top 100 in Amerika. Dat was Billy Craddock met nummer 10. En Tommy Rowe nummer 70. En nog George Jones en Johnny Paycheck. Die gaat nummer 1881. Dus hij heeft wel iets meer hits gehad. Ja. Van de andere artiesten, maar zelf
0: heel weinig.
1: Heel weinig.
0: Ja. Maar we gaan nu naar die B-kant toe van ditzelfde nummer dan. Wat de grootste is. Dat is wel heel gebruikelijk bij ons in de uitzending. Ja, en de Shot of Rhythm and Blues is ook al zo'n typisch nummer dat door heel veel artiesten uitgevoerd is. Ik ken zelf ook de uitvoering van Gary and the Pacemakers. En hier staat hij ook op de B-kant dan. A Shot of Rhythm and Blues.

A Shot of Rhythm and Blues, de B-kant voor deze Arthur Alexander. En om maar nog even een groep te noemen die dat ook nog ooit op de plaat heeft gezet, dan denken wij aan de Beatles bijvoorbeeld. Maar we gaan nu terug in de tijd. Want die Arthur Alexander die begon in zelf met muziek te schrijven in 1958. Samen met Henry Lee Bennett schrijft hij dan She Wanna Rock. En dat wordt aangeboden aan Decca. En dan wordt het door een country en western zanger, Amy Dirksen, wordt het opgenomen. Geen hit overigens. Maar goed, het zijn wel zijn eerste treden op het muziekpodium. En ja, in 1960 schrijft Alexander dan samen met Stafford de song Sally Sue Brown. Nou, die hebben we al laten horen. Dat was de eerste single die hij zelf mocht inzingen. Op een tweesporenmachine nog opgenomen, kun je nagaan. Dat was in die tijd zo. En in Memphis is hij toen geperst. Want platen werden toen nog netjes geperst. En hij werd niet onder de eigen naam van Arthur uitgebracht, maar werd uitgebracht als June Alexander, oftewel Junior Alexander. Het was wel zijn eerste single. En dat was op Judd Records. Nou, dat bestaat natuurlijk al lang niet meer. En als je dan bedenkt dat dat opgenomen werd in een studio waarbij de muren werden beplakt met eierdozen, dan heb je een beetje het beeld te pakken begin jaren 60, zoals dat dan werkte. Ja, en dan in 61, we hebben het er net over gehad, dan komt dat nummer You Better Move On, wat hij zelf schrijft en opneemt. En ja, daar zijn de gevolgen enorm van. Het is natuurlijk een geweldige plaat, maar goed, Roel en Kees hebben er al meer over gezegd. Dat hoef ik niet te herhalen. Het is wel een hele bijzondere plaat in de muziekgeschiedenis. Een andere plaat waar we nu naar gaan luisteren, dan zitten we alweer in 1962. Dat is Soldier of Love, Lay Down Your Arms.

0: Soldier of Love uit 62. En ja, ik vind het een beetje onduidelijk. Het is een single. Bij de ene single staat hij op de B-kant. En bij de andere single staat hij op de A-kant. Maar we houden het maar even op. Dat deze single die bereikt een 58e plaats in de Amerikaanse top 100 in 1962. En ja, Roel, heb jij nog aanvullingen dan deze single of niet?
1: Nou ja, het is niet door hem zelf geschreven.
0: Nee, het is niet door hem zelf geschreven. Maar hij heeft wel als het eerste bekendgemaakt dan. Later zijn het weer door andere artiesten opgenomen.
1: Ja, en weer, er komen weer wat Frank artiesten. Natuurlijk de Beatles. Die hebben in de BBC-sessie hebben ze dat gespeeld in 1963. En het werd later op CD uitgebracht in 1994. Zelfs Pearl Jam. Dat was een B-kantje van The Les Kiss. En die hebben het ook opgenomen. Dus ja, zo kan je wel doorgaan. De B-kant, en dat is leuk, die gaan we hierna natuurlijk draaien. Want normaal draaien ze wel eens achter elkaar. En dat is Where Have You Been in All My Life. Dat is de B-kant. En die is ook weer opgenomen door de Beatles in de Star Club in Hamburg. Dus gewoon lekker luisteren.

0: Where Have You Been? Niet door hem gecomponeerd, maar wel als eerste op de plaat gezet. En dat is ook eigenlijk wel een beetje Arthur Alexander. Een man die naast het zelf componeren van nummers, en hij heeft toch niet de kleinste geschreven als we denken aan You Better Move On. Er komt nog wat. Maar hij had ook een hele goede neus om nummers die dan door anderen gecomponeerd waren, wel als eerste op de plaat te zetten. En het gekke is, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de makke van deze artiest, er waren altijd andere artiesten die het beter deden. Die meer succes hadden met de hits die hij als eerste op de plaat zette. Maar in de artiestenwereld, en zo zijn we het programma ook begonnen, en zeker in de Engelse artiestenwereld, maar toch ook wel in de Amerikaanse hoor, had hij echt een ongelofelijke grote naam. Hij was echt een baanbrekend arrangeur van door anderen geschreven songs en een belangrijke singer-songwriter van zijn eigen werk. Alleen, ja, het is al gezegd, de Rolling Stones, de Beatles, de Hollies, noem ze op. Ja, ze hebben allemaal meer successen gehad dan Arthur Alexander zelf. En dat is wel een beetje jammer. En dat geldt eigenlijk ook een klein beetje voor het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, ook uit 1962. Een nummer wat hij zelf geschreven heeft, wat door de Beatles is uitgebracht. En daar gaan we eerst maar eens naar luisteren. Bob heeft Bob zit hier al te...
1: Ja, ik wilde wat aan toevoegen.
0: Dat mag altijd.
1: Dit lied is voor mij op een andere manier, ja, belangrijk wil ik het niet noemen, maar hoe ik ermee in aanraking ben gekomen. In 1991 werd de 17e aflevering van de geweldige comedyserie Married with Children uitgezonden. Het was seizoen 5. En er is een hele aflevering waarbij Al Bundy zit na te denken van, hoe heet dat lied? Waar komt dat lied toch vandaan? Want hij wil die plaat zo graag hebben, maar hij kan niet op de titel komen. Dus voor de luisteraars, als je denkt van, wat is nou die eerste minuut dat ik hoor? Dat is een stukje Married with Children. Anna, go to him.
2: Bud, come here. Now listen to this very carefully and tell me the name of the song. Him.
3: I don't know what it is, Dad, but if you get the name, me and the gang would sure like to boogie to it.
2: Get out of my way.
4: Come on, Al. The chances of them playing that song are a million to one. It just...
2: Go with him! Go with him! Go with him! Go with him! That must be the name of my song.
5: Groovy song, wasn't it? You know, a lot of people think the name of that song is Go With Him, but it's not.
2: What is it? What is it?
6: Mm-hmm-hmm, with the hmm and a knife.
7: Wolverton Mountain, Claude King, aisle 3.
6: Mm-mm-mm. Sloan!
8: Yeah.
7: Any day now, Chuck Jackson, aisle 4.
2: Hey, this guy's a genius. We're home.
8: Go with him.
7: Never heard of it.
9: Next. What a surprise. Thank you. Not even this, huh? What is it? Is Oprah right? Are you a big fat woman? All I wanted was a 45, a stinking 45, the record of the gun. I'll even settle for the damn malt liquor. Just this once, can you show that you can love even Al Bundy?

0: En uit 63 of uit 62, ik heb twee verschillende informatie staan, maar in ieder geval even bij de jaren.
1: 63 was de Beatles, Kees.
0: Oh, 63 was de Beatles in ieder geval. Nou, oké. Maar in 62 bereikte Arthur Alexander een 68 plaats met het nummer. Had het nummer zelf geschreven, ja, en ook onder andere de Beatles hadden het opgenomen. En ook stond het op het eerste album wat hij in 1962 uitbracht onder de titel You Better Move On. Ja, voor de rest geef ik even het woord aan Roel om nog wat aanvullende informatie.
2: Nou, Anna, dat is dan zijn vrouw. Of ja. Het gaat over zijn vrouw waar hij eigenlijk net van gescheiden was. Zelfs de vorige single You Better Move On ging ook over de relatie met zijn vrouw.
0: Ja.
2: En net wat je zegt, er stond op het debuutalbum, mag ik zeggen, van de Beatles. Please Please Me in 1963, denk ik dat geweest is. Ja, en verder, de Rolling Stones hebben het ook opgenomen. Ming DeVille, ja, ik kan eigenlijk wel doorgaan. Maar ik blijf het herhalen met al die andere nummers waar we het al over gehad hebben.
0: Ja, die waren ook, hij was uiterst populair bij al deze grote artiesten. Dat kunnen we rustig zeggen. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer dat we op de lijst hebben staan. Dit is dan wel uit 63. En dat nummer heet Go Home Girl en Alcandra door Dave Berry opgenomen.

Go Home Girl. En dat is een nummer wat iedereen kent, maar dan wel van andere artiesten ook weer. Het is The Story of His Life. Een geweldig nummertje. De Stones hebben het gedaan. Ook Ry Cooder overigens heeft het in 79 nog op de plaat gezet. Op zijn eigenlijk wel baanbrekende plaat trouwens. Bob Till You Drop. En ja, dat was dus wederom een nummer geschreven door deze Arthur Alexander. Een naam die we eigenlijk nauwelijks meer kennen. Wat toch in de muziekgeschiedenis naam heeft gemaakt. Het volgende nummer, dat is niet door Arthur Alexander geschreven. Het is ook niet als eerste door hem op de plaat gezet. Dus eigenlijk spreken we hier over het eerste nummer waar we naar gaan luisteren, waarbij Arthur Alexander een cover doet. Laten we gewoon eens even gaan luisteren naar ook wel weer een bekend nummer, You're the Reason.

0: You're the Reason van Arthur Alexander uit 1962. Het origineel is van Bobby Edwards uit 1961. En die had een hit mee in Billboard met de 11e plaats. En de 4e plaats in de country hitparade. Hij had er nog een paar uitvoeringen die een hit hadden. 61 was Hugh South. Die had er in Amerika een 87e plaats mee. In Engeland kwam die tot 16. En Henk Lockling die had er in Amerika kwam die tot 107. En in Engeland tot 14. Dus dat waren toch aardige noteringen. En we gaan gauw verder met de volgende nummer. Dat is Black Knight. En niet te verwarren van Black Knight van...
1: Deep Purple.
0: Deep Purple. Nee, Paranoid. Ja.
2: Nee, dat is Black Sabbath.
0: Black Sabbath. Ja, ik ben
1: daar gaan we alle kanten op.
0: Ja, al die Black.
2: Laat het maar bij Deep Purple houden.
0: Laat Deep Purple houden.
2: Maar dat is deze niet.
0: Nee, deze is origineel is van Charles Brown. Die had er nummer 1 mee in 1951. Maar wij draaien de uitvoering van Arthur Alexander uit 1964. Black Knight.

blijft toch heerlijke rhythm and blues als ik dit hoor, die Arthur Alexander. Echt zonde dat de man niet is doorgebroken, want het had hem het had echt verdiend geweest. Het is een hele grote in mijn ogen. Maar goed, in het midden van de jaren 60 gaat Arthur Alexander toch van platenlabel veranderen. Hij gaat naar Soundstage 7. Dat zegt ons wederom helemaal niets meer. Het zijn allemaal labels die in de marge werkten. Hij slaagt er ook nog steeds niet in om echt commercieel succes te verwerven. Heel veel succes, maar niet commercieel. En dat is eigenlijk, ik heb het al meer gezegd, the story of his life. Ook het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van door een ander gecomponeerd. Al door anderen ook op de plaat gezet. Hij pakt het in 65 op, maar ziet dat ook weer geen kans om er voldoende eigen lik aan te geven om ervoor te zorgen dat het bij hem wel een hit wordt. Het blijft ook wel weer een nummer waarvan je denkt van ja, ik ken het wel. Cry Like a Baby.

0: Cry Like a Baby uit 1969. Ja, we kennen diverse uitvoeringen, maar dat kan Roel misschien mooi even vertellen. Wat voor uitvoering heb jij gevonden van dit nummer, Roel?
1: Nou, van Arthur was het natuurlijk geen hit, maar de bekendste is van de Boktops. Die hadden er in 68 een hit mee, nummer 2 in Amerika en 15 in Engeland. En zelfs in Nederland had dat de tipparade bereikt. Dus ja. Dat was Cry Like a Baby.
0: Ja, maar we gaan nu naar het jaar 1972 en dan komen we weer zo'n hele bekende titel tegen, Burning Love. Ja, en dat was ook eerder door Arthur Alexander opgenomen, maar ja, wij kennen het natuurlijk vooral van Elvis Presley, die dat als een grote hit

0: Burning Love. En ja, het is toch ook best een leuke versie. En nou denken wij weer hier in de studio. Zou Elvis het nou van Arthur Alexander hebben gehoord? En daar keihard overheen gegaan zijn met een, ja, een wereldhit. Want als Elvis iets deed, dan deed hij het over het algemeen wel heel erg goed. We zullen het nooit weten. Maar het blijft wel een heel lekkere uitvoering toch ook van dit prachtige lied, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, want over de Elvis even terug te komen tussen. Die had er wel een hit mee dan. Dat is in 72, 2 in Amerika. 7 in Engeland, 19 in Nederland met Alarmschijf. Maar in 2002 werd er nog een keer uitgebracht in Engeland, kwam die tot 89. En in 2007 nog een keer uitgebracht, kwam die 13e plaats. Dus.
0: Ja.
1: En hij zelf, zeg maar echt de originele, die had er geen hit mee. Dat valt dan weer op. Maar ja, misschien dat het 1972, het was allebei 72, dus misschien dat de doorslag gegeven is. En Elvis was natuurlijk bekend.
0: Ja, Elvis had wel een naam. Iets groter dan Arthur Alexander, althans bij het grote publiek. Want dat mogen we toch zeker zo stellen. Ja, voor Arthur Alexander gaat zijn carrière eigenlijk in die jaren 70 langzaam maar zeker toch steeds minder succesvol worden. En het gekke is ook, hij verdient er ook steeds minder geld mee. En hij heeft er eigenlijk nooit veel geld mee verdiend. En dat is best raar voor een artiest die door zoveel artiesten is gecoverd, om het zo maar te zeggen. Arthur Alexander gaf niet heel veel om geld, heb ik me wel eens laten vertellen. En dat is iets wat in de geschiedenis van de muziek in ieder geval niet zo heel veel voorkomt. We gaan gewoon weer even luisteren naar een nummer van Arthur Alexander, niet door hem geschreven, wel uitgebracht op de plaat. Dat is Rainbow Road.

0: Rainbow Road uit 1972 stond ook op zijn album uit 1972 onder de titel gewoon Arthur Alexander. En dat album was op Warner Brothers uitgebracht. Ja, en het volgende nummer, Every Day I Have to Cry. Ja, ik ken hem misschien waarschijnlijk het meest nog van de Nederlandse groep BZN. Want die had er in de jaren 70 ook een behoorlijk hitje mee in de Nederlandse hitparade. Maar ik zie ook nog een uitvoering staan van Ike en Tina Turner. En ja, dit was ook door Arthur Alexander zelf geschreven, dit nummer. Roel, heb jij nog een paar andere uitvoeringen van dit nummer?
1: Nou, hij heeft het geschreven met origineel. En het is een beetje raar, maar toch is van Steve Alamio iets uitspreken. Die had er in 62 een hit mee in Amerika. En de 46e plaats. En Arthur Alexander die bracht het pas in de 75 tot de plaat uit. En die werd toen nummer 45 in Amerika. Dus die had er al een plaatsje hoger mee. En wat jij zegt, de BZN die had er 17 plaats mee in de top 40 in 71. En in 67 was er nog een groep, de Valentijns, als ik het uitspreek. En die had nog de latere zanger Scott, Bon Scott van AC/DC was daar de zanger van. Dus kan je nagaan. En de Bee Gees hadden natuurlijk ook opgenomen.
0: Ja.
1: Heel bekend.
0: Ja.
1: Every day I have to cry.

0: Every Day I Have to Cry uit 1976. Ja, en hierna komt er een hele lange periode voor Arthur Alexander. Dat hij nauwelijks meer iets opneemt. En hij gaat zelfs een andere baan nemen, dat hij buschauffeur is. En dat is toch wel wonderlijk. Maar pas in begin jaren 90 wordt hij toch weer omarmd. Omdat hij toch voor alle artiesten heel veel nummers heeft geschreven. En hij wordt ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, en dat is toch wel heel bijzonder dat je dat na zoveel jaar dan toch weer eerherstel krijgt. Maar misschien dat jij nog iets aan kan aanvullen, Frank.
1: Want... Nou ja, eigenlijk niet. Want het is heel bijzonder dat hij 21 jaar lang op de bus heeft gezeten. Terwijl hij nummers heeft geschreven die echt door de allergrootste namen neergezet zijn. Daar gaan we niet verder meer over uitweiden. Dat hebben we de hele uitzending al aan besteed. Maar het is wel heel bijzonder dat zo'n man dan op een gegeven moment buschauffeur moet worden. Om gewoon rond te kunnen komen. Wat het mooie is, is dat hij er zelf nooit één probleem mee heeft gehad. En inderdaad, dat hij dan op een gegeven moment wordt opgenomen in de Wall of Fame. Terecht, helemaal terecht. En ook te danken aan het gegeven dat de grote bands zijn muziek toch altijd heel erg gewaardeerd hebben. Ja, we gaan gewoon luisteren uit zo'n nummer uit 1993. Lonely Just Like Me.

0: Lonely Just Like Me. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van Arthur Alexander. In 1993 besluit hij te gaan werken aan zijn comeback. Er is vernieuwde interesse. Er komt een comebackplaat, Lonely Just Like Me, met prachtige nummers, waarbij we zometeen nog gaan luisteren naar een nummer van zijn eigen hand, Genie in the Jug, moet ik zeggen. Maar de release in mei, die doet hij dan nog. Maar in juni 93 sterft Alexander aan een hartaanval. Triester kan het niet zijn.
1: Oké, hier gaan we de story of Arthur Alexander mee afsluiten. We gaan straks dat nummer nog draaien dan Genie in the Jug uit 93. Ik ga Bob even bedanken voor zijn techniek. En ja, volgende week gaan we weer een nieuw programma maken, The Story Of. En met dit nummer
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fishing,
12: Haarmode Meijer,
13: Kruidvat,
14: Miss Beauty Fashion,
15: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
16: Eetcafé De Parel,
17: Lidl,
18: Libera
19: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. De

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielen. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de